0: Wat u nog boy haram.
1: Oké.
0: Dat is er een van zijn kap een piece aan.
1: Doe het
0: pakken de muziek. Ja, maar doe het muziek, maar een piece aan. Zie bas op een ons, ik op taal, dan moet je pleiten in ghost theater. Pas er de vriend is. Une di. Op om de mukio das ni. Na ni.
1: Bij mijn tako.
0: Se une imagino de creme, ik heb een schuld dit, nu kan bij dat mond. Piece een type of fixo, ik is waar.
1: Dhe me këtë këngë do ta mbyllim të pjesën e rikthehemi pas pak me Krisin.